Dat zou jullie niet moeten doen. Het jaar is de waarde van de tijd. Dat is niet de jaren.